Vandaar wel wie moe aan onze hing, denk je. Wat moet wie doen met onze dag? Onze hing hebben dat al voor jaren dracht gehad, opdat de doen niemals grunzen. Als toch een beetje staan en ik stel. Onze hing zijn wondervol gemerkt. Denk door moe even na. Met tijd je wie zagen houden, wie zijn de tjenga en grauwtjenga wachten, wie zijn de andere, onze vriend en onze familie, onze lijf, feile loten. Einzige mensen, die niet zijn het kennen, kennen lezen met ihre vingers. Dat je even schrijft, wie jeder later opliggend is, en te staan is wel, die dan kennen, die later feile met ihre vingers en dan ze stort lezen. Een nurse zo als Diane brukken ihre hang tom wonden behandelen, kranke medizin geven, baden opmerken en zo wieder. Ik brug mijn tom voor dit programma de weer te schrijven, wat we zeiden willen. Hang kennen ober ook andere weidonen, eindse donen schloen of de andere doodmerken. Ober ik wil het luister reden van wat we kennen onze hang dem haren geven. Waarom wil God mijn hang hebben willen? Wat kan ik voor hem doen met mijn hang? Is hij interessiert in mijn hang? De antwoord is ja, wil's hang zijn een beeld van deine oude helpen. God is interessiert in onze dienst voor anderen en voor hem. In Markus kapitel 10 vers 45 lezen we, de mensen zien, zijn niet om zich te bedienen, te loten, ober om te dienen, en zijn leven te geven, en vele los te chepen. Wat zegt ons de vers van Jezus? Hij komt te dienen, en zijn leven te geven. Hij is ons een voorbeeld, van waar hij wil lezen dat wie ook zou dienen worden, als hij deed. De meeste vrouwen in de wereld zijn over arbeid. In Azië wordt 75% van de vormarbeid van vroeger gedaan. En dat moet de nog doen boven ihre huisarbeid en ihre dingen optraten. Onderschoven 10, 12, wat 14 stunden in een dag. Vielleicht bist du een van die. En andere landen zijn vroeger leraars oder nurses oder schoven hem geschaft oder stuurs. Want als vroeger is deze opgave om arbeiden opgelast, als we dat nu lijken of niet. In welk punt in ons leven is voor andere woord te doen hoe Emma we zijn? Hoe fangt dat aan? Ze bood als een vrouw zwanger wordt, fangt zij aan haar baby te dienen, met haar chapa, om daardoor een nieuw leven en haar wassen kan. Wanneer dat baby dan geboren wordt, dan fangt dat deine nog doller aan, met vouderen, reinholen, tom dokter vieren of dan nog schaal. Des deins is ons eie boeren, ober de vrouw is wel douwe dat. Door en kan een grote onjaarscheid zijn. Eindse doner dat uit vlecht. En dat worden de jaanje en, voor deze oorbeide doner. Zij worden leicht dol, schrieën ere tjinga aan, oder schloenen aanbedacht. Wanneer zij veranderen schaffen en een job, dan doen ze ihre arbeid niet gescheid en komen schlecht terecht met ihren boss. Dat is bloos onmenschlich schwer met zo'n instelling durch dat leven te gaan. En dan zijn er andere vrouwen, die deine andere met vrede. Niet bloos met ihre hing, aber ook nog met ihr hoort. Dat zijn vrouwen die een ingenieur hebben en wat ze doen. Zij doen de arbeid wil ze ihre mannen en tjinga veel rekenen. Zij zijn niet verdrisselijk dat zij zo veel te doen hebben. Ihre instelling tom leven is gezond. Zij doen ihre kracht niet verbruiken, indem dat zij zich innerlijk weeren voor wat zij te doen hebben. Door zijn zo'n vrouwen, zo goed van ze alle worden, die niet lekker zijn van ze niet helpen kennen. Ik ken zo'n vrouw, die is al een 80 jaar oud. Wanneer ik haar bezieg, heb zij immer wat te doen voor anderen. Zij maakt daadje voor arme mensen, of zij loopt mensen aan om eten. Wanneer ik spreek 31-20 lees, dan denk ik aan haar. En ze zegt het door,
Sy maak haar hang op en jaf die oom. Sy streek haar hang nou die help veld. In Psalm 100 sê dit ganz einfach, dein den Herrn met vreden. Dort is een befehl. Wann wie onder deine oder bedeine, dan doe wie dort voor God. Wie lezen in Kolosser 3 vers 23, alles wat je doen, doet van harte jeren, als voor God en niet voor mensen. Dort is dat geheimnis, wat onze arbeid kan veranderen. God wil onze hang hebben, taup met een weljet hart. Wat kan ons afhalen van God met een weljet hart deine? Dat kan onze valse instelling zijn, oder einfach veelheid. Door en wil de Heer ons helpen. Hij wil hebben wie zullen ons welig aangeven en de lijf veranderen en de vrijheid hem Herrn. Mijn vriend, voelst du die zo als wanneer du moest naar Jezus komen en die hart bij arm uitschedden? Besonders wanneer du even arbeid best en meid van ander bedienen? Dan is nu de tijd waar du kost naar den Herrn komen en van zijn kracht diene vrijheid schreeuwen. Dan wirst du staunen, wo du ware Maut kriegen wirst. Von dir las ich dit in der Bibel. Die, wo sich ab den Herrn verloten, kriegen frische Kraft, dort sie abfliehen, aus ab in Urla seine Pflichte. Dort sie rane kennen, ohne Mautlos zu worden, und dort sie schreden, ohne dort sie meid worden. Jesus hat auch wunderbare Werte sei. Kommt alle nur mir, da je unjahr schwore Lasten gönne, en bedrek en meid zend, en ek woor jund ru jewe. Wil wie nog tom schloss taup bede? Ans leiwa Gott, wie dage die voor onze hang, en voor de vele jelenheid, wo wie tjenne andere met onze hang deine. Help ons dat wie die, zo met vrij deine tjenne. Ek bed voor mijn vriend, wat hier nu ons harsje deed. Jef eer diene vrijheid, diene ru en diene kracht. Wie danken die, dat u

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Und das Fähigprogramm schlägt Prediger Reimer auf mit dem Buch Joel. Und wir sagen, wo Gott wird, all die Christen, was arm haben angenommen während der Trübsalzeit, nur sich nehmen. Und dann wird er den Diebel und auch alle ungläubigen Menschen errichten und ernt einten für alle Mal an den vier Seiten entschmieden. Und das fünfte Programm fängt Prediger Reimer an mit dem ersten Brief Petrus am Neuen Testament zu ihnen errichten. Und er wird hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief. Ich lade ihn nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was wir hier in dieser Lektion weiter zu lernen haben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jede Person machst, wirklich sehen weiter. Amen. Hier ist weiter mitjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von da in das erste Petrusburg. Jo, wir sind nun träger in das Neue Testament und wir wollen ein sehr wichtiges Buch anfangen von da. Da sind zwei Briefe, die der Apostel Petrus schrieb. Er war ein sehr begabter Mann und ich will mir die Dinge sagen von ihm aus einer Einleitung. Einer hat ihn den unbelehrten Fischer genannt. Aber da ist keiner, der 3 Jahre mit Jesus kann taub sein, dem soll unbelehrt genannt worden. Und der Petrus Brief donner dort behauptet, dass er ein ungetekender Mann war. Die Wahrheit ist, dass Peter wichtige Bibelwahrheit in Lehre handelt hat. Wir von der Furz am Anfang von des ersten Brief, wir wollen was Zeit nehmen hier in der ersten paar Verse, weil es in der ersten 3 Verse handelt er mit so einer wichtigen Wahrheit aus Uterwählt, Gott seine vollkommene Weisheit, von ferdem, dass die Welt gerinnt wird, Heilung, Gehorsam, in Jesus Christus sein Blut, die 3 Einigkeit, Gott seine Genod, und dann die Radung, und Appenbohrung, und Herrlichkeit, und Glaube, und Hoffnung. Das ist nicht möglich, mehr christliche Lehre in ein paar Versen einzuleihen als Peter, dort hier tät. Und doch ist he dem Mann, dem einen der unbelehrten Fischer nannte. Aber nee, das ist nicht, was he ist. Ich weiß, kann da nicht mitstimmen. Nun, das ist so, dass am Anfang, als er Jesus traf, deed er eermal stelpere. Aber Jesus sagt ihm, als erst wort. Als Herr Jesus sagte ihm, dass er dann ziemlich schwach wäre, aber er würde ihm ein großer, fester Stein machen. Und er deed dort auch. Er bürde ihm ab den Grundstein von Jesus Christus selbst. Und Peter macht das sehr klar, dass Jesus Christus selbst der Grundstein ist, ab wohnt Jesus seine Gemeinde gebaut ist, nicht ab Peter. Das ist interessant, dass Peter seinen Namen ein kleiner Stein meint. Und er redet von Christus als kleine Steine. In 1. Petrus, 2. Kapitel, 5. Vers, sagt er je auch als lebende Steine. Er sagt, dass jeder Christ ein Simon Peter ist. Simon Peter darf sich niemals eine Hecht haben, als mehr am Wert als irgendein anderer Christ. Er nahm sich selbst ein Apostel und dort mit Recht, weil es dort ist, was er will. Aber warte, er ist ein von den Aposteln, nicht der erste Apostel oder so was. Dort ist eben so, dass jedes Mal, wenn die Apostel taub erwähnt sind, dann ist er der Erste in der Register. Aber dort sind gewöhnlich andere, die die Register abmurken. Der Herr deed am Erwähler die erste Predigt zu predigen an den Pfingsttag, aber er gab am niemals mehr als dort. Und Simon Peter fühlt sich niemals so, als wenn er mehr im Wert wäre als der andere Apostel. In der 5. Kapitel, der 1. Vers, sagt er, der Älteste, der mag jünger sind, vermohne ich sie auch kein Ältester. Er sagt, er ist bloß einer von denen, er nimmt niemals eine höhere Stelle, und für sich selbst. Nun, nach allem noch schrieb Peter des Brief, nur dem, dass der Apostel Paulus seine Brief geschrieben hat. Und des 1. Petrus Brief war geschrieben zwischen den Jahren 64 bis 67, nur dem, dass Jesus geboren wird. Der war geschrieben nur dem, dass der römische König Nero sein blutrige Verfolge angestellt hat gegen die Christen. Peter schreef beid van zijn brief en de tijd. De stad waar hij weer als hij deze brief schreef, is ook interessant, en zonder die dat studeren, zijn ze eindelijk niet enig waar hij weer als hij die schreef. Daar zijn immer zo'n gewas die geproefd had, des brief te versmieten als want Peter den niet schreef. Oder dat die zullen niet in de Bibel zijn, besonders zijn tweede brief. Aber wanneer irgendwer dat nog forschen wil, wordt dat behauptet kunnen dat deze brief beide in de Bibel zullen zijn, die zijn. God zijn woord. Van wat wie in des eerste brief zelfs vingen, schijnt dat zo, dat Peter in Babylon weer als hij den schreef. Hij zegt in den 13. Vers in dat 5. Kapitel, de gemeente in Babylon, die met jun toop gewählt is, laat jun grijzen. Also hij weer in Babylon bij de tjoik door. En je wel zei dat Peter Babylon brugt als een beeld van zest wordt. Aber wann zo, dan wat? En je zei dan dat het een beeld is van Rome. Aber waarom wordt hij dan niet bloos zei dat het in Rome weer? Wann hij dat van Rome geschreven had, wordt hij Rome gezegd, ha, is mij zo. Mij zo dat Peter niet zo als dat reden deed. Dat heet dat hij eind zegt, aber zest wat meent. Je hand dat volk in gelijkenisse brukken en zien schrijven, besonders in Openbaring, aber nicht Peter. Die zeigt bloß klar und deutlich, wat hij zei er wel. Mir is ook zo dat Peter niemals in Rome weer. Wie weet je dat niet genaam? Aber doch is mir zo dat hij niemals in Rome weer. Aber jo, ik leef wellig dat hij in Klein-Azië weer, en dat weer dat hoort van dat grote Römische Königreich. Peter weer even niet de apostel die dat poort van de wereld dat eerste met dat evangelium deed, dat weer Paulus, die dat deed. En meer is zo dat Paulus wordt niet zijn naar Rome gegaan, want Peter daar weer dat eerste was. Wils Paulus moog dat zeer klaar, dat hij daar gaan ging met dat evangelium, waar zes tjener weer verheer gaan gegaan met dat evangelium. Zo neem ik dat aan dat Peter niet de gemeente en Rome gerende deed. Mij is zo dat Paulus eindelijk verantwoordelijk weer voor dat. Wils wanneer hij daar ook niet zelfs weer, als hij je gerend wordt, leven dat weer de zonen die zich des zien predje betierd hadden, die gingen met de tijd naar Rome en deden daar de gemeente gerende. Daar is nog wat dat kan erwend worden, dat Peter in Babylon weer, en dat is de steden die hij erwend. Hij schrijft nu uit erwählde vreemde, en Pontus, Galatien, Kappadotien, Aziën en Bithynien. Want u een land kort zijn wist dat deze steden op zich houdt, dan wist zijn dat die alle in Klein-Aziën zijn. Wanneer we behouden dat wanneer we weet je nog teruggaan, dat als de Babylonische gevangenschap toen eindkwam na de 70 jaar, dat een zeer kleine groep Juden teruggingen naar Jeruzalem en Juda. Weinig als 60.000. Dat meent dan dat als Peter zijn brief schreef, weer door een ziemelijke kolonie van Juden en Babylon. Babylon werd te dat tijd nog een grote stad aan den Euphrat River. En veel Juden werden door gebleven en dreven door er geschaft. Maar zo dat is goed mogelijk dat Peter, de apostel weer, die naar den jenk die verstreed werden van de Israël-nation. En dat door zonen weer in Babylon, en hij door naar Oosten gaan ging. En Paulus naar Westen ging, schließlich bij Rome. Door weer ook een grote vervolging aan dat Römische Rijk, dat passiert als de König Claudius over Rome regeert. En dat had Aquila en Priscilla naar Corinth gebracht, en had dat ook veroorzaakt dat Joodse Christen weer zo wit weggegaan van Jeruzalem als bij Babylon. En zo weer door een halve kolonie in de Babylon am jagen. En dat is wellicht genoeg daarvan dat Peter Emmerhan is in Babylon gewaast en heeft van door zijn brief geschreven. Vielleicht sogar bij brief. Nu, Peter handelt hier met zeer wichtige thema's. En dacht dat hij die niet uitleidt zoals van dat bloos kalde waarheden zijn. Dat heet hij heeft die niet als van dat bloos waarheden zijn, die vielleicht niet zeer wichtig zijn toen Christ zijn dag voor dag leven. Am es ook dem hopning apostel genannt worden. Paulus wordt manchmal dem Glovis apostel genannt. En Johannes dem Leiv apostel. Da is ne besondere betoning en Peter zine brief op hopning. Ober wann ene de brief lese dat, besonders den eerste brief, dan moet ik tot den Entschluss komen dat zijn thema endlich Lieder is. In je Bibel leren zeien dat ze door je nood vingen. Dat heet dat Peter gaat zijn je nood betonen dat. En hij deed dat ook, joh. Ober Lieder en de weerd die daarmee verbonden zijn, passeren 16 mal in des brief. En joh, hopning is door ermee met verbonden. Wanneer een wordt wel een titel geven tot des eerste Petrus brief, dan word ik zeggen dat het zo wat wordt zijn. De christelijke hopening en Lieder. En wanneer ik dit brief indelen word wel, dan wordt het zo als dit zijn. De eerste 9 vers in dit eerste kapitel, Lieder en Christenverzekering, 10e met 24e vers, dat Lieder en de Schrift, en dan de 2e met 4e kapitels, dat Lieder en dat Licht van Jezus zijn Lieder, en dan dat 5e kapitel word ik zeggen, dat Lieder en Jezus in tweede komen. Also zijn we nu dan terug bij dat thema dat we al gezien hebben en dat is Jezus zijn Lieder. We zagen dat in de Jacobus zijn brief, we zagen dat in de Hebreeën brief, en jo, zekerlijk reden de profeten daarvan, en hier hebben we dat nu als de hauptgedanke in het eerste Petrus brief. Dat wordt hier even een beetje anders becheckt worden. Nu, dit man Peter reed zoals een der rijke ervaringen heeft gehad. Dat is mogelijk dat een verschillend erwähnen kan dat Tatsachen zijn, maar dat zo doen dat het bloos zoveel Tatsachen zijn, ohne dat een die ervaren heeft. Maar Peter weer dat ganz wat anders. Hij had ervaren wat hij van reden deed. En dat is het goed aan te worden van een die brief lezen deed, dat hij met Eva naar de toekomst kijkt wanneer hij bij de Heer in hemel wordt zijn. Een Bibelleraar heeft wat geschreven dat wichtig is met dit hem zijn. En ik wil dat proberen te even zaten zoals ik dat ambassadeur kan. Die zegt, dat is wat kaldet en ohne leven van een bloos en berechtigd van geestelijke dingen. Ober, wanneer mensen daarvan reden kennen als er eignet, dat heet wat ze ervoor hebben en een dieper interesse hebben in die dingen, dan is wat ze zeggen zo als tot leven gekomen, met een levendje en vaste geloven, een dieper leven. Die kennen door niet van reden buiten dat het aan innerlijk zeer beweegt en dat ze bedwongen zijn dem Heer te prijzen door hen. Jo, en dat is waarom Peter ook van vrede reden deed, wanneer hij van Lieder reed.

Welveel soorten van eten aats du in een dag? Hast du mol je taalt? Brood, eertschakke, vlees, vrucht, je tjeks, grains, malt, tjeis, zeits, eier. Van einer in Mexico es, dan jeft dat nog zondos tacos, tortillas, burritos, en zo vida. Ik leef, wie os Mennonieten hebben derichwaag goudet eten ook veel soorten. In Mexico jeft dat een Indianerstam, de Tarahumara, wat meestens on schoble en korn leven. Wie würdet leven dat meia soorten beter es, wils ans charpa brukt verschiedene noring? Wat nicht alle in eine Sort eten te finden sind. Wist du dort wie 40 Sorten von Nahrung brücken en ans Charpa? Wann dort so is, dann je meer verschiedene Sorten von eten wie habe, je beter. So als wie weiter, je hebt dort viele Sorten von eten. Dort is so als ans Charpa je mocht sind. Wat wie dit meeste brücken, is eten wat van je Träd je mocht is. So als Brot, Gerät, Tortillas. Frucht, je Keks en Grains, is nog een andere soort. Van proteine zijn das Fleisch, Cheese, Eier, brok wie een beet weinig als de andere soorten. Van vaten en Salz brok wie nog dat weinigste. Had wie dat gedacht? Ons smaakt zo'n eten dag zeer goud. Over alles met moed, anders wordt ons vaten en Salz ten schade worden. Nu wil ik die wat veel lezen van een blad wat heet Gezond eten, beter feilen. Wat we eten, heeft een naadschouw door met te doen waar we ons feilen. Gezond eten helpt dat we meer last hebben te schoven. Hier is waarom. Dat we klare denken kennen, dat we meer kracht en moed hebben, dat we schwinder gezond worden. Stärkere Knochen und bessere Zähne haben. Dat wie gesünder Leute. Nicht bloß gesünder Leute, aber sind. Wenn Tienja gesund ete, Tienja de beter lehre. Dann sind sie wakker und Tienja klarer Dänche. Dann sind sie gesünder und schafter. Wo ist dort tus? Gesund ete jeft alle in Tienja Last und Kraft zum Arbeiten en tum spelen. Dort jeft dan weinig verdrisslichkeit en meer moed tum leven. Ei bij de arbeid. Wer gezond aard, beschikt meer en haft weinig angelet. Dort jeft vijf orte van eten. Eten van je treed as eine soort. Wel wie moet proeven zo'n soort op te reëen. Dit eerste woe ek ondenk, as brood. Dan pannkoeken, hovagerat, tortillas, alles wat van hova oder weg gemaakt is. Dan jeft dat eten van malt, zoals cheese, ice cream, yoghurt. Nog een oort eten is van oft en gereins, oder je tjeks, korn, eertschakke, bananen, eerdbeeren, appel, salot, ja meer, oh, dat jeft veel. Dan de vierde soort is Fleisch. Zond wat proteine haft, zoals eier, schoble en peanutsbutter, tjene als erzots gegeten worden. Te laatst nog een beetje rood. Dat eerste, vrijstuk eten is zeer wichtig om den dag recht aan te vangen. Dat tweede, hungert die tweschen aan? Entsteht Kände, Seda, Chips und so weiter her, lieber drehe je Kurke, oft oder soft, es viel besser. Je Backnis ete von brünet Mehl entsteht wittet Mehl. Und das vierde, drei Mahltide den Tag ete, taune regelmäßige Tiet, wann dort mehlig es. Und das fünfte, saß bei 8 Koffel Wasser drinje in einen Tag. Wer gesund aat, haft meia Maut, eine Arbeit, eine Familie, en mangt Menschen. Gesund eete iet Gott. Ans Charpa is de Tempel Gottes, no 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 10. Weet je nicht, dat je Gott sin Tempel sind, en dat Gott sin jeest en junt woont?
Ein Weich, dessen Tempel an den Charbater Onyahole, es mit gesund eten.